0: shake your body, baby, do that conga.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de

Horizon. De streek

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de heer.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van het jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
5: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
4: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
6: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
4: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Dan op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Made en knooppunt Zonzeel doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Simons.

0: een van de grote hits van Roxette uit 1991. Het heette Joyride hier bij Radio Horizon. En we begonnen met Chic.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Alle freak. Goedemorgen, dinsdag 25 augustus. Het is 7 uur geweest. Van harte welkom in een gloednieuwe ochtend van Horizon. We nemen je mee je werkdag in en dat doen we tot een uur of 9. En ja, Het is ineens weer druk overal. Hè? Ja, de scholen zijn gisteren begonnen. En ook de eerste schooldag van mijn kleindochter Lise. En ze lag op tijd in bed gisteravond. Maar wat ik begreep, heeft ze een leuke dag gehad. Vooral niet te veel naar informeren. Want kinderen moeten dat zo'n beetje in hun eigen tempo doen. Maar mijn dochter en schoonzoon hebben zo'n, hoe noem je dat? Zo'n bakfiets. He, waar dan die kleine in kan. En op de weg terug zat ze alleen maar te zingen en zo. Dus nou, ik denk dat ze een goede dag heeft gehad. Dus ja, het is allemaal wat, hè. En al die kinderen die voor het eerst naar school gaan, spannend. En ik heb af en toe het idee dat papa's en mama's het misschien nog wel spannender vinden dan de kinderen zelf. Ja, het hoort een beetje bij opgroeien, hè. Goedemorgen. Wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, wat dacht je van de Simple Shazam? Deze hele week is dat nieuw werk van niemand minder dan Chaka Khan. Jawel. Ja, dat is die dame van I'm Every Woman. Maar ook met Rufus scoorden ze grote hits. En het is 7 jaar geleden dat ze een album uitbracht. En haar 13e komt volgende maand uit. En daar zijn al een paar singles van uitgebracht. En de derde single van het album is, jawel, de Simple Shazam van deze week. En het nummer heet Curious Subject en is geschreven door niemand minder dan Sia. Jazeker. Ook de open deurplaat hebben we straks in het tweede uur. Hans van Groessen komt voorbij met de Horizon Agenda. In dit uur het weer, zometeen rond 7:45. En het nieuws van bij ons hoor je om 7:55 en 8:55. En dat is van de nieuwsredactie. Veel nieuws, al het nieuws. Echt alles wat we hebben kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of op de website van onze streekomroep 1 Kempen. En wie zijn er allemaal jarig? Gene Simmons van Kiss, Elvis Costello, Matt Aiken, Saskia Oerle, ze was ooit zangeres van Tambourine, Billy Ray Cyrus en Amy McDonald.

Mr. Rock'n'Roll en This Is The Life zijn haar grote hits. Deze is een iets minder groot hit, maar wel heel mooi. Don't Tell Me That It's Over, je hoorde Amy MacDonald. En ze wordt vandaag 39 jaar jong. Ja, zo kun je het ook noemen. Het is 7:15, nu met Martin Garrix.

Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, hier bij Radio Horizon. En zometeen het nieuws van bij ons. Ook Ilse de Lange komt eraan. En die grote hit uit het WK van 2026. Shakira en Burna Boy, nu.

0: Ja. Soms kun je je bezighouden met iemand, hè? Het was een lange zong erover. En zometeen hier het nieuws van bij ons. Ook een mooi liedje van Black. En ja, ik denk dat ze bij de ANWB blij zijn dat bijna alle vakanties voorbij zijn. Want ze kunnen weer files melden.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn na de vakantie weer terug van weg geweest in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar sta je tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide 10 tot 15 minuten in de file. Er gebeuren ook ongelukken op de A50 bijvoorbeeld Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef is daarom de rechterrijstrook dicht en doe je er 25 minuten langer over. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel ligt olie op de weg. Daarom is ook hier de rechterrijstrook dicht tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Hij zong over een wonderful life, maar overleed veel te vroeg. Volgens mij is hij maar 46 jaar jong geworden. Black. Dit kwam uit 1988.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Het is 7:55 geweest. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. Te beginnen in Budel, want afgelopen zondag werd de brandweer rond 12:15 middags gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Fabriekstraat. Tijdens graafwerkzaamheden in de voortuin van een woning was een gasleiding beschadigd geraakt. De werkzaamheden waren bedoeld voor de aanleg van een rioleringspijp. De brandweer kwam ter plaatse en verrichtte metingen. Er bleek geen sprake van een groot lek, waardoor het afsluiten van de omgeving niet direct nodig was. De netbeheerder is ingeschakeld om de beschadigde leiding te repareren. We hebben nog een bericht uit Budel, want morgen, woensdag 26 augustus, worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de rioolputranden van de Randweg Zuid. Dat meldt de gemeente Kranendonk. Het gaat om een traject tussen de rotonde bij de Miel-Davidstraat en de bocht bij de Fabriekstraat. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer en het verkeer wordt met bebording omgeleid. En waar nodig regelen verkeersregelaars het verkeer in goede banen. En de uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. Maar het ziet eruit dat het maar één dag is. En tot slot goed nieuws uit Valkenswaard, want de gemeente is genomineerd voor titel Sportgemeente van het Jaar. Samen met 's-Hertogenbosch en Venlo. Wethouder Rens Pijnenburg noemt de nominatie een geweldige waardering. Niet alleen voor het gemeentelijk beleid, maar vooral voor iedereen die dagelijks bijdraagt aan sport en bewegen in Valkenswaard. Bij de verkiezing wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor inwoners om mee te doen, de samenwerking met sportaanbieders, de kwaliteit van sportaccommodaties en de manier waarop sport een plek krijgt in het gemeentelijk beleid. De komende periode krijgt Valkenswaard de kans om aan de jury te laten zien hoe het lokale sport- en beweegbeleid in de praktijk werkt. Op woensdagavond 23 september wordt na een bezoek van de beoordelingscommissie aan de genomineerde gemeente bekendgemaakt wie zich sportgemeente van het jaar mag noemen. En we gaan natuurlijk met z'n allen duimen, hè, voor Valkenswaard. Ja, natuurlijk. En de nominatie is al een felicitatie waard. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
2: Simpel Simons.

en Edge of Desire uit de hitparades van vandaag. Daarvoor ook nog Duran Duran. En nu het weerbericht, want vandaag wordt het lekker warm. Met maximaal rond 24 graden en veel zon. En morgen woensdag wordt het nog warmer met maximaal tot 26 graden. En het zou nog wel eens 30 graden kunnen worden. Donderdag blijft het even warm. Dus de rest van de week ziet er prachtig uit. En nu, Kim Appleby. Look, Kim.

vertel je vanavond, tenminste, dat zeggen ze al 100 keer. En zometeen het tweede uur van Simple Simons. En nu, de simpeltjes zijn van vorige week. Tangerine featuring Venus, By Your Side.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
4: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
3: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
5: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
3: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 100 kilometer file in totaal, onder andere door ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Op de A50 richting Arnhem is ook de weg weer vrij na bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef is je vertraging nu een klein half uur. Op de A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch zien we dagelijkse files. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonshiel. Tussen Maden en knooppunt Zonshiel ligt olie op het wegdek na een ongeval. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: elkaar vasthouden. Als je iets beloofd hebt aan elkaar, let's stick together. Brian Ferry zong het al in 1976 en we begonnen met Topic en Becky G.
1: Vandaag in het verleden.
0: Sorry papi. Goedemorgen. Deel 2 van Simpel Simons met straks de Simpel Shazam en de open deurplaat. Maar nu even de geschiedenis van vandaag, want mensen vergeten wel eens iets in de trein. Een telefoon, een bril, misschien zelfs een kunstgebit. Maar wat je vandaag hoort is toch wel bijzonder, want in oktober 2019 gebeurde er iets ongelooflijks in Zwitserland. Een reiziger stapte uit de trein tussen St. Gallen en Luzern en hij liet iets achter. Geen paraplu, geen tas met boodschappen, nee, goud. De conducteur vond een wit pakket, daarop stond geschreven waardevolle voorwerpen ICRK. Toen hij het opende, kon hij zijn ogen niet geloven. Er zaten 120 kleine goudstaven in, samen bijna 3,7 kilo goud. De waarde, zo'n 210.000 euro. De politie ging natuurlijk meteen op zoek naar de eigenaar, want wie laat er nou goud ter waarde van een ton achter in een trein? Maar niemand meldde zich. De politie zocht en zocht 4 jaar lang zonder resultaat. Omdat het pakket geadresseerd was aan het ICRK, dat is het Internationale Rode Kruis, vermoedde men dat de bestemming daar lag. Precies 3 jaar geleden, op 25 augustus 2023, werd een besluit genomen. Het goud ging naar het Rode Kruis, een mooie bestemming voor zo'n mysterieuze schat. Dus onthoud, check altijd je tas voordat je de trein verlaat. Je weet nooit wat je achterlaat. Nee, inderdaad. Jeetje. Ja, je zou bijna zeggen dat het met opzet zo is gebeurd. He, zo'n soort anonieme gever of zo. En het is vandaag Maulid an-Nabi. Moslims over de hele wereld vieren de geboortedag van de profeet Mohammed. Mohammed werd geboren rond het jaar 570 in de stad Mekka en zijn geboorte wordt door moslims wereldwijd uitbundig herdacht. De viering begon officieel gisteravond bij zonsondergang, want volgens de islamitische kalender begint de nieuwe dag altijd bij het vallen van de avond. En hoe wordt deze dag gevierd? Nou, er wordt speciaal vaak zoet eten bereid. Dat zoete eten staat symbool voor een positieve manier van denken over de profeet. Ook wordt er gezongen en veel gelovigen gaan 's avonds naar de moskee. Daar wordt gesproken over het leven van Mohammed en over het islamitisch geloof. En er wordt voorgelezen uit de Koran. De naam van deze dag verschilt per cultuur. Turken noemen het Mevlid Kandili, wat zoiets betekent als kandelaar van de geboorte. In Marokko heet het Mulud an-Nabi. En Surinaamse en Molukse moslims spreken van Milad en-Nabi. Trouwens, niet alle moslims vieren deze dag op dezelfde manier. Sommige geloofstromingen laten het vooral zien als een moment van reflectie. En andere vieren het uitbundiger. Zometeen de Horizon Agenda. Ook Queen komt eraan. En nu de Backstreet Boys.
1: De Radio Horizon Ochtend.

Redactie Joanneke de Waal, Malenfeit. Ik ben Hans van Groessen. Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus DigiVitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts op het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. DigiVitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan DigiVitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn, vanwege de donkere

0: erbij. Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Heezeleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Heezeleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het perron in Heezen. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Sugar of Fornaciari, maar ook Marco Borsato. Het origineel is natuurlijk van Sugar, Colpe di G. Maar ja, Marco maakte er ooit een mooie cover van. En dat heette Wie heeft dat gedaan?
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, het is 8:55 geweest. Welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met goed nieuws uit Valkenswaard. De gemeente is namelijk genomineerd voor de titel Sportgemeente van het jaar, samen met 60 in Bosch en Venlo. Wethouder Rens Pijnenburg noemt de nominatie een geweldige waardering. Niet alleen voor het gemeentelijk beleid, maar vooral voor iedereen die dagelijks bijdraagt aan sport en bewegen in Valkenswaard. Bij de verkiezing wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor inwoners om mee te doen. De samenwerking met sportaanbieders, de kwaliteit van sportaccommodaties en de manier waarop sport een plek krijgt in het gemeentelijk beleid. De komende periode krijgt Valkenswaard de kans om aan de jury te laten

0: laten zien hoe het lokale sport- en beweegbeleid in de praktijk werkt. Op woensdagavond 23 september wordt na een bezoek van de beoordelingscommissie aan de genomineerde gemeente bekendgemaakt wie zich sportgemeente van het jaar mag noemen. En dan een bericht uit Budel. Morgen, woensdag 26 augustus, worden de werkzaamheden uitgevoerd aan de rioolputranden van de Randweg Zuid. En dat meldt de gemeente Kranendonk. Het gaat om een traject tussen de rotonde bij de Miel-Davidstraat en de bocht bij de Fabriekstraat. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. En het wordt met bebording omgeleid en waar nodig regelen verkeersregelaars het verkeer in goede banen. De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer, maar als alles goed gaat, alleen morgen dus. En we eindigen ook in Budel, want afgelopen zondag werd de brandweer rond 12:15 middags gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Fabriekstraat. Tijdens graafwerkzaamheden in de voortuin van een woning was een gasleiding beschadigd geraakt. De werkzaamheden waren bedoeld voor de aanleg van een rioleringspijp. De brandweer kwam ter plaatse en verrichtte metingen. Er bleek geen sprake van een groot lek, waardoor het afsluiten van de omgeving niet direct nodig was. De netbeheerder is ingeschakeld om de beschadigde leiding te repareren. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer. Lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app. En die kun je downloaden voor iOS en Android. Straks de open deurplaat. Nu, de Balza.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Ja, ineens zijn ze er, hè? De Bauza. Ze doen het goed, staan met 2 liedjes in de top 40. Dit was Magnetic en daarmee is het 8:30 geworden. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1986. En het is dinsdag en vaak druk op de weg. Dus snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment op verschillende plaatsen in het zuiden files. Vooral in Noord-Brabant is het druk. Op de A58 Bergopzoom richting Breda rijdt het langzaam tussen Sint-Willebrod en Breda-West. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Een 10 tot 15 minuten vertraging is ook het geval op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen. En ook op de A59 richting knooppunt Zonzeel is het druk, want tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder sta je 10 minuten in de file. Dan de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Daar lag namelijk olie op de weg na een ongeluk. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: de man met hoed. Jason Mraz. Ah, heerlijk. Uit 2009 hoorde je Butterfly.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. Open deurplaat.
0: Vandaag is het 25 augustus 2026. En precies 40 jaar geleden bracht Paul Simon zijn album Graceland uit. En dat was een meesterwerk. Voor de opname ging Paul Simon naar Zuid-Afrika. Samen met Ladysmith Black Mambazo nam hij onder meer Gumboots, Homeless en Diamonds on the Soles of Her Shoes op. In de titelsong verzorgden de Everly Brothers de achtergrondvocalen. Een echte muzikale mengeling. Graceland kwam op 13 september 1986 de Nederlandse album Top 75 binnen. En vanaf 18 oktober 1986 stond het album maar liefst 22 weken bovenaan. Een enorm succes. De single You Can Call Me Al bereikte in november 1986 de tweede plaats in de Nederlandse top 40. En in Amerika kreeg Graceland zelfs een Grammy Award als album van het jaar. Door het album Graceland te noemen naar het landgoed van Elvis Presley wilde Paul Simon een connectie maken tussen Afrikaanse muziek en Amerikaanse rock and roll. Elvis wordt gezien als degene die zwarte muziek naar het blanke publiek bracht. Diamonds on the Soles of Her Shoes is misschien wel de meest bijzondere track op Graceland. Het was in eerste instantie niet de bedoeling dat dit nummer op het album zou verschijnen. Maar door vertragingen en een succesvolle uitvoering bij de Amerikaanse Saturday Night Live Show werd besloten het nummer toch toe te voegen. En gelukkig toeval, want het werd een klassieker. Vandaag draaien we Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon samen met Ladysmith Black Mambazo uit dat legendarische album Graceland, want het is
1: de open deurplaat.

Ik heb ze ooit live mogen zien. Ja, in Rotterdam Ahoy. Paul Simon, Ladysmith, Black Mambazo met de Graceland Tour en dit prachtige Diamonds on the Soles of Her Shoes. De open deurplaat van vandaag. Heb je nou een suggestie voor de open deurplaat? Dat kan zo'n bijzonder liedje zijn als dit. Laat het me weten. Dan maak ik er een open deurplaat van.

De Cranberries. Of moeten we zeggen de Cranberries. Ja. En Linger hier bij Horizon. En daarvoor ook nog Mary J. Blige samen met U2 in One. En ze zitten erop voor vandaag. We hebben er nog eentje voor je. In september komt haar 13e album uit. Checkzilla heet het. Hier is Chaka Khan en Curious Subject.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
9: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
8: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
10: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
11: Geef ons alsjeblieft ons dorp terug.
8: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn weer terug van weg geweest en dat merkt vooral het verkeer in Noord-Brabant. Op de A58 bijvoorbeeld loopt het vast in de richting van Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar beland je in de file tussen Drunen en Den Bosch. 8 kilometer met 15 minuten vertraging. En ook 15 minuten vertraging op de A59 richting knooppunt Zonzeel tussen Afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Dan nog 2 files op N-wegen, de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen Afrit Helvoort en Afrit Kromvoort doe je er 10 minuten langer over. En 10 tot 15 9 minuten vertraging op de N267 Andel richting Drunen. Tussen Andel en Heesbeen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizons

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Lofview organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, een hele goede morgen. Dit is Radio Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. En we zitten weer op een hele gewone dinsdag, en dat op de 25e augustus. En we zijn weer opgestart door de Rolling Stones, Start Me Up. Bedankt Rolf nog even voor zijn ochtendprogramma. En u weet het, we naderen de Brabantse dag in Hezen. De jongens van de Wagenbouwers FM, die zijn ook in de lucht op de 106.9 FM. En ja, je kan het allemaal volgen. En mocht je dat leuk vinden, de mensen in Hezen zeker, dan stem daar gewoon gezellig even op af. En wij gaan door, op af, ja. Met Dead or Alive, en het heet You Spin Me Around.

En dat was de opname van Pharrell Williams met Happy and for Dead or Alive and You Spin Me Around. Er is veel te doen bij ons in de regio. En niet alleen de Brabantse dag, maar ook komend weekend kermis in Buhl. En ook kermis in Dommelen vanaf aankomende zaterdag. Nu de Sweet Love is Like Oxygen.

En hij werd destijds gevraagd om deze nummer in te zingen. Frankie Valli bekennen we van de Four Seasons met A Grease, het thema uit de film. Ja, leuk hè? En daarvoor hadden we The Sweet and Love is Like Oxygen. The Veronica Unlimited. What kind of dance is this?

opname van de Four Seasons, dat is met Marlena. En voor de Veronica Unlimited, de dames voor de middengolfzender destijds. What kind of dance is this? Het Evoluon in Eindhoven. Ja, dat bestaat in september 60 jaar, 1966 geopend. We hebben het er gisteren al wat uitgebreider over gehad. En op zaterdag 19 september, dan gaan we helemaal terug in de tijd. En dan kun je naar binnen komen voor 1 euro. Vroeger was dat 1 gulden, maar ik krijg net het laatste bericht binnen dat die kaartjes zijn al helemaal uitverkocht. Dus doe even geen moeite. Andere dagen van de week kijk je op de site van Next Nature. En bij het Evoluon, dan kun je zien wanneer je permanent even die mooie tentoonstelling kunt bezoeken. Evoluon dus in Eindhoven. Nu dan Jolene door Dolly Parton. Jolene.

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, de hits komen hier weer voorbij. Madonna was een voorbeeld met Holiday. En we bedanken Hans van Groesen wederom voor de agendaberichten. Culture Club met Boy George en de Karma Chameleon.

Philadelphia Sound, de Harold Melvin en zijn Blue Note, Satisfaction Guaranteed. En voor Boy George en de Culture Club en Karma Chameleon. Kenny Loggins en Jim Messina hadden een leuk plaatje vroeger. Dat heette My Music. Gaan we draaien.

0: weekend. Tijdens je werk. Tijdens je werk. Horizon at Work. Radio
1: Horizon. En dat waren Kenny Loggins en Jim en Messina. We hebben nog tijd voor Gaia's Toursvloeg en het Bruto Sociaal Product. En dan gaan we richting de commercials en de nieuws van 11 uur. Tot straks.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Begonnen wij met Daryl Hall en John Oates met de Agile Education hier bij Horizon het werk. We gaan weer even naar Duitsland. Tic-tac-toe en het heißt alles waarom.

En dat was Donny Albert, I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch, oude hit ook van de Four Tops. En dan nog eens keer gedraaid, de dames Tic Tac Toe und Waarom. Hier is Albert Hammond en de Free Electric Band.

Dat was een plaatje bij uitstek als je vroeger hebt meegemaakt de dansles. Ja, de Foxtrot was dat Michel Delpech, een van de veel gedraaide plaatjes met Pour un Fleur. En daarvoor Albert Hammond en zijn mooie Free Electric Band. Emotions nu met I Should Be Dancing.

0: Redactie Joanneke de Waal. Malefeit, ik ben Hans van Groessen. Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus Digivitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts op het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. Digivitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan Digivitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluiten na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was toch een grote hit hoor, voor de Detroit Spinners en Working My Way Back to You. En daarvoor hadden wij de agenda berichten met de productie van Hans van Groezen. Wederom dank Hans daarvoor. De jaren 60 nu met Petula Clark en het heet Downtown.

0: Uit 1969, de grote hit van die Archies en Sugar Sugar. En voor Petula Clark en Downtown. Dan nu die prachtige nederpopproductie van Boudewijn de Groot. Samen met Ellie Niemann en het heet Meester Prikkebeen.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad. En prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjes kat. Want hij heeft last van muizenissen.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: You're coming along.
1: Radio Horizon.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
5: En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. Er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: We denken vaak dat we druk zijn omdat we veel dingen tegelijk doen. Maar waarom multitasken ons soms juist minder productief maakt, hoor je hier in knooppunt Leen de Heide.

uit de jaren 80. Je hoorde de Police en de doo-doo-doo, de da-da-da. Zo kun je eindeloos doorgaan. Eerste plaat in een nieuwe editie van Knooppunt Leen de Heide. Goedemiddag deze dinsdagmiddag 25 augustus. Het is dag nummer 237 van het jaar. Dat betekent dat we nog 128 dagen over hebben. Ruim zijn we over de helft, maar er is nog genoeg dagen in het jaar om dingen uit te stellen. Vandaag in 1916 werd in Amerika National Park Service opgericht om natuur en historische plekken te beschermen. Een mooi idee eigenlijk. Sommige dingen worden pas waardevol als je besluit ze niet op te gebruiken. Dit is Desiree.

0: Edison.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Cover my tracks.

Dit is wat wij noemen het helpers-syndroom. Rescuer Alex Warren maakte daar een nieuwe plaat mee. Daarvoor hoorde je Desiree en het liedje heet Life. Het is uit het leven gegrepen. Wist je dat multitasken eigenlijk vaak helemaal geen multitasken is? Je hersenen doen twee ingewikkelde dingen meestal niet tegelijk, maar schakelen razendsnel heen en weer. En dat schakelen kost tijd en aandacht. Onderzoek laat zien dat veelvuldig wisselen tussen de taken de prestaties juist doet verminderen. Dus als je vandaag 5 dingen tegelijk probeert te doen, hoeveel daarvan doe je dan echt goed? Dat is de vraag waarmee ik je de volgende plaat instuur. L.D. Barge, kennismaking en op zoek naar die ene hamvraag. Who's Johnny?

eventjes nog één mailtje, nog één telefoontje, nog even iets afmaken terwijl je ondertussen al aan het bedenken bent wat je vanavond gaat eten. En misschien is dat helemaal geen gebrek aan discipline, maar is het gewoon je brein dat alvast vooruit wil? Herkenbaar? Vraagteken? Moet je maar eens even over nadenken tijdens Roxy Music, een hit uit 1982. En die heet...

Lady Gaga met de magische woorden abracadabra. Zij is vandaag de tovenaar die ineens je hele mailbox in één vleug leegmaakt. Wat zou dat een prettige gedachte kunnen zijn? Een hit van vorig jaar trouwens op Radio Horizon. Daarvoor hoor je Roxy Music en Avalon.

als je dan een keer grote mond hebt en zegt ik sta voor je klaar, ik ben er voor je, dan weet dat belofte ook schuld maakt. De 5 over 4:30. Dit is Knooppunt Leendert-Heide. Je hoorde de Spice Girls en Say You'll Be There. Straks hoor je de agenda en praten we weer eventjes bij over alles wat in onze regio speelt. Maar nu eerst hoor je muziek van Mr. Belt en Weasel uit 2024. Een liedje van Whitney Houston. Het heet It's Not Right, But It's Okay. It's not

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Hou en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruis en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Lofview organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

muziek van Martin Garrix, Macklemore en Fall Out Boy deed ons herinneren aan de zomerdagen. Summer Days heette het plaatje, daarvoor hoorde je onze agenda. Wil je overigens die items nalezen, die vind je terug op onze website echttvhorizon.nl. Dan kun je per in je eigen gemeente zien welke activiteiten er de komende tijd gepland staan. One more.

sommige dingen in het leven moet je maar één keer doen. One More Time van Daft Punk herinnert ons daaraan. Maar er zijn ook mensen die iets gedaan hebben waarvan ze zeker weten dat ze het ook maar één keer gaan doen. Dit is het voorbeeld. Want vandaag in 1875 werd de eerste succesvolle zwemtocht over het kanaal tussen Engeland en Frankrijk gemaakt. Dat deed Matthew Webb en die deed daar ruim 21 uur over. Hou je vast, 21 uur zwemmen. Nou, ik vind 20 minuten in een zwembad al een behoorlijke karaktertest. Maar het interessante is misschien niet eens dat hij het deed. Het is iemand die blijkbaar dacht, dit lijkt me een goed idee en ik ging dat zomaar zonder voorbereiding spontaan doen. Ik zou zeggen, bij één keer later. Maar goed, dat is mijn idee erbij. Dit is nu muziek van Hugel en Salto.

klassieker 1988, U2 and Angel of Harlem. Het spreekwoord van vandaag heet de kat uit de boom kijken. Eerst afwachten en kijken wat er gebeurt voordat je in actie komt. Die uitdrukking gaat waarschijnlijk terug op het beeld van een kat die door een hond de boom in is gejaagd. Met dank aan de brandweer die hem later weer uit mocht halen. Enfin, ik vind het een behoorlijk verstandig spreekwoord, want tegenwoordig zijn we nogal aangemoedigd om meteen op alles te reageren. WhatsApp het ping gaat en je wil meteen reageren. Nou, misschien moeten we eerst ook daarin maar eens even de kat uit de boom kijken. Dit is John Newman.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files leveren ook niet zoveel vertraging op. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam wel ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven-Os tussen Sint-Oederode en Veghel 10 minuten vertraging. De A58 is wat drukker van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar zijn 20 minuten in de file. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond bij Keldonk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dicht bij huis gaan we je melden dat de auto een vakje heeft dat bijna niemand meer gebruikt waarvoor het ooit bedoeld was. En toch noemen we het nog steeds hetzelfde. Je hoort het hier. Knooppunt.

Nou, we zitten nog niet aan de tequila en het dansen om een soort van salsa is ook nog niet aan de orde. Maar de werkdag die zit er wel op. Tenminste officieel. Bijzonder is dat je lichaam dan al wel onderweg naar huis zou kunnen zijn. Maar je hoofd zit nog steeds in een dossier, in een vergadering, in een mailtje, in een klusje dat nog een beetje hangt. We nemen ons werk soms letterlijk mee naar huis zonder dat er ook maar één dossier in de auto ligt. Dat is de werkelijkheid. Maar hoe kom je daar in godsnaam weer vanaf?

natuurlijk al een gouden oude hit, maar Phil Collins maakte hem opnieuw. Het liedje heet Heat Wave. We zijn toe aan dat vakje in de auto. In iedere auto zit een handschoenenkastje. Maar waarom heet dat eigenlijk zo? Dat komt omdat oorspronkelijk dat kastje ook bedoeld was voor je handschoenen. In de begintijd van auto's waren die namelijk vaak open. En dan kon je het onderweg heel wat koud krijgen aan de handen. Tegenwoordig liggen er meestal handleiding, zonnebril, parkeerkaart en een verdwaalde pen in. Het handschoenenkastje. De naam bleef, het gebruik veranderde. En grappig eigenlijk hoeveel dingen gebruiken nog elke dag waarvan we de oorspronkelijke bedoeling al lang en breed vergeten zijn. Nou, wie we niet vergeten zijn is Frank Boeien met een hit die hij maakte in 1984. Ben niet wit, ben niet zwart, ben zwart-wit.

boodschap van Somber is, zijn nieuwe plaat is... Het lijf is er nog niet klaar voor. De grote hamvraag blijft dan natuurlijk. Waarvoor is het lijf dan nog niet klaar? De typische man, je kent hem, herkent hem misschien aan merkwaardig talent. Heel lang lopen zoeken naar iets wat recht voor zijn neus ligt. En vervolgens zeggen, ja, daar heb ik al gekeken. Maar mannen hebben ook een andere logica. Als iets kapot is, moet het eerst zelf geprobeerd worden. En de handleiding komt daarna, heel misschien. Maar eerlijk is eerlijk, vrouwen hebben natuurlijk ook een eigen eigenaardigheden. Maar wat vinden vrouwen nu eigenlijk typisch mannelijk? We vragen het aan Tina Turner. Typical male.

van Anouk. Je hoorde uit 2013 het liedje Birds. Eigenlijk alweer zo'n vergeten pareltje. Het moment is daar. We mogen weer ongegeneerd in de neus gaan peuteren. Het moment van wetenschappelijke openheid. De neuspeuterplaat. Onderzoek uit de jaren 90 vond maar liefst 91% van de ondervraagde volwassenen het regelmatig in de neus peuteren als ja beantwoord. In Nederland ligt dat percentage iets lager op 84%. Nou, kijk eens even om je heen als je in de file staat. En ga, geef lekker het voorbeeld en peuter maar eens even lekker los. Ondertussen luister je naar onze neuspeuterplaat uit 1976. Dit is de Steve Miller Band.

Een paar minuten ongegeneerd, lekker in je neus liggen peuteren in de file. De Steve Miller Band en Rock on Me, en hit het 1976 op Radio Horizon. Straks hoor je weer de agenda en word je weer bijgepraat over wat er speelt en leeft in onze regio. Dan gaan we het natuurlijk hebben over de Brabantse dag, en we gaan het natuurlijk hebben over die grote kermis in Budel. Wil je de activiteiten zien? Daarover hebben we een compleet overzicht op onze website. En dat is echt tvhorizon.nl.

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Zaterdagavond de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

Lucy en CEO en Little Mix met een hit uit 2017. Het heette Rickerton Lente. En daarmee kwam ik bij de vraag van vandaag. En dat is er eentje zonder een goed antwoord. Stel, je krijgt vanaf morgen 1 extra uur per dag. Geen verplichtingen, niemand die iets van je wil, zelfs geen werkgever. Gewoon een uur wat helemaal van jou is. Wat zou je ermee gaan doen? Ga je meer sporten, muziek maken, een boek lezen, slapen? Of zou je dat extra uur binnen een week alweer hebben volgepland? Misschien is dat wel de echte vraag. Hebben we meer tijd nodig? Of leren we beter omgaan met de tijd die we hebben? We vragen het aan Suzanne Vega.

Bruno Mars die alles op het spel zet. En dat in het kader van de liefde. Maar je weet het, in de liefde is bijna alles geoorloofd. Dit was het wat Knoop in de Linderheid betreft. 2 uur lang van werk naar huis met onderweg wat feiten, gedachten. En hopelijk af en toe een kleine glimlach. Maak er een mooie avond van. En misschien laat vanavond eens een paar minuten gewoon leeg. Tot morgen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt De Hoogte is de vertraging ruim een kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Os tussen Sint-Oederode en Ude 10 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier. En op de A59 Os-Den Bosch bij Rosmalen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van Dam.
5: Dinsdag 25 augustus 2026. Goedenavond, van harte welkom. Dank aan Peter van Echt voor Recht van Echt. En we gaan er weer aan beginnen, jongens. Knoop in leen rijden. Ja, continuing story.

hadden hem weten te strikken bij Tomorrowland als zijnde afsluiter van een van de twee weekenden, geloof ik. Calvin Harris, dit keer samen met Sam Smith en Promises. En daarvoor uit het album Off the Wall. Wat mij betreft misschien wel het beste album dat hij gemaakt heeft. Daar zijn de meningen waarschijnlijk ook wel over verdeeld. Hoor. Maar de ene zegt Thriller, maar voor mij toch echt het album uit 1979. We draaiden Michael Jackson dus. En Rock With You. Yes! 11:06, vol programma. AWB komt langs. We hebben een simpeltje Zam natuurlijk. Die goeie van Chaka Khan. En vooral veel leuke muziek. Straks bijvoorbeeld PhD, maar eerst deze onbekende van de

de eerste single uit het nieuwe album dat 16 oktober uitkomt. Dopamine Chamber, de band van Brian Chatton, Fontaines DC en Marianne. Wat een heerlijke plaat is dat, zeg. We gaan hem vaker draaien hier in de show. Straks nog Ed Sheeran, we hebben de ANWB. En Jay Ferguson komt langs, dat is leuk, lang geleden. Maar eerst een lekkere discoplaat van Carol Gianni.

Ed Sheeran. Al 9 jaar oud, die plaat. Ja, ik kan me nog herinneren dat die uitkwam. Castle on the Hill. Zometeen even tijd voor de ANWB. We kijken waar dat het vaststaat. Hopen dat het u niet aan het gebeuren is. Dat weer in de file staat. Maar eerst Jay Ferguson. Heerlijke plaat is dit terug. Thunder Island. Yeah.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Low Down and Dirty. Dat gaan we doen hoor, 4 oktober. Zaterdagavond. Maken we er een hele avond Philly en Motown avond van hier bij Radio Horizon. En dit was alvast een voorproefje, zullen we dan maar zeggen. Uit de Philly Soul OJ's en Backstabbers uit 1972. 1972, jongens, waar gaat het dan over? Tijd voor Slow Ant himself. Hier is Eric Clapton, Forever Man.

0: Onverwachte combinatie, Miles Smith en Niall Horan. En goed motto ook, drive safe, rijden met.
1: Oh yeah, Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.
0: Het is 13 voor 7. Goed nieuws voor de fans van Neil Young. Want 18 september van dit jaar komt er een studioalbum uit. Semi-akoestisch noemt hij het zelf. Second Song. En daar wordt het toch over hebben. Hier is hij nog een keertje. Met Only Love Can Break Your Heart. Well.

Ja, we staan weer klaar hoor, in de platenzaak, als die er nog zijn natuurlijk. Hè. En... zijn die er nog overigens? Of moet je tegenwoordig alles online doen? Mag je niet gewoon naar een fysieke platenzaak nog eens een plaatje draaien? Neil Young, Only Love Can Break Your Heart, 1970, After the Gold Rush trouwens. Dat is het album waar het op staat. Zo jongens, 9 minuten voor 7, onderweg naar Shaqzilla. Nieuw album van Chaka Khan en The Simple Shazam, Curious Subject. Maar eerst Errol Brown en Hot Chocolate.

briljante band hit. 1978, Hot Chocolate. Zeer succesvol hoor, in de eind jaren 70, begin jaren 80. Everyone's a Winner draaiden we nog een keer met liedzanger Errol Brown. De man zonder haar, hè. Dat kennen we allemaal. 6 minuten voor 6, we zijn er doorheen jongens. Zometeen Ruud van der Linden, ja, met Horizon Verbreed. Ga ik me nu al op instellen. En wij zijn er morgen weer.

0: Look it up, look it up.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
3: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, dames, dankjewel voor het nieuws en de update van de ANWB. Dan zijn we helemaal op de hoogte. Tot

Heb je de Italiaanse les net achter de rug? Dan kom je erachter dat volare vliegen is. En volare, ik zou naar je toe willen vliegen. Oh, wat is dat mooi. Het is vandaag de 25e. 25 augustus alweer. Ja, we gaan alweer naar het einde van augustus. Het gaat rap deze maand. Overigens, als je deze platen in het Echi hebt, dit is een digitaal nummer, heb je hem in het Echi, dan levert deze plaat uit 1986 je best wel veel geld op. Ik heb het over tussen de $50 en $900. Nou, daar kan je toch hele leuke dingen mee doen, lijkt mij. Wat ik al zei, tot 9 uur ben ik bij je, Ruud van der Linden, je radio speakers. En dit is meneer Teddy. Teddy, goeiedag, kom binnen.

Het is een volledig instrumentaal nummer uit 1991. En waarschijnlijk ken je de artiesten niet. Diego Modena en Jean-Philippe Audin. En het grappige is dat Diego Modena, dat is een artiestennaam van Louis Rigaud. Beide bij mij niet bekend, dus waarom je dan een artiestennaam neemt, dat is mij geheel onduidelijk. Klein hitje. Het was een redelijke hit hier in de Krimmelkontrijen. En hier bij Radio Horizon hebben we hem zomaar liggen.

0: erbij gewend ben. Veel Italo-muziek. Ja, waar komt die liefde vandaan uit, wordt mij wel eens gevraagd. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat mij meer om de lekkere vette beat erachter. Italo, disco, soul, funk en high energy van de 80's. Heel veel bij mijn programma. En ik heb nog meer moois voor je. Komt er nu aan.
1: Radio.
2: Horizon.

Elke dinsdag Italiaanse les. Spreek jij dan zelf ook een woordje Italiaans, Ruud? Nee, nog niet. Ja, zie je, nog. Daar houdt het dan ook echt mee op. Hoewel ik tijd genoeg had in mijn leven om het eventueel te leren, het Italiaans, maar ik ben er nooit toegekomen. Sterker nog, mijn hoofdtelefoon die ik nou op heb, die is al zo oud, die heb ik zelfs bij mijn communie nog gekregen, Canara. En hij werkt nog steeds. We gaan eens even kijken wat de liefde doet voor het gewone volk. Dit is Paul Young hier bij Radio.

lekkere muziek op je radio. Het is vandaag de 25e. En wat gebeurde er zo 25 augustus? Nou, bijvoorbeeld 1944. Ik zie de bevrijding van Parijs vindt vandaag plaats, de 25e. Geallieerde troepen van de Franse hoofdstad, niet van de Fransen, die veroveren de Franse hoofdstad, zo was het. Italo, disco, soul en funk en high energy. From the 80s, jawel. Laat hem aangeschakeld op de machtige frequenties die Radio Horizon heeft. Drie landfrequenties, DAB+, en natuurlijk op het wereldwijde web. Dit is live vanuit Marhezen.

0: zei in het begin, ik had de koptelefoon wel gehad hebben voor mijn communie, maar er komt nog best wel hard geluid uit. En
1: ja, maar altijd zo hard staan.
0: Moet ik niet meer doen. You're the forever hier bij Radio Horizon.
1: 7:45.
0: En dit is leuk. Dit is de La Bamba in een nieuw jasje gestoken. De Techno Deep House Remix uit 2026. En wat ik al zei, er zit een lekker drumtje. En daar houdt Ruud van der Linden van. Ja. En ook steeds meer mensen weten dat te waarderen.

plaatjes in het leven. Kan je niet stil blijven zitten. Nou, dat is dit zo'n plaatje van. Laatste vocalen. Het is 4 minuten voor de klok van. Ah, zo heet dat, hè? Laatste vocalen. Heb ik geleerd in de DJ-klas.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
3: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
2: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hoorde je dat? Ze had een glaasje water nodig. Er zat een kikkertje in de keel. Hé, hey, dankjewel voor het nieuws. Nog een lekker uur met mij te gaan, Ruud van der Linden.

0: Ze noemt zich Jessica, het plaatje dateert uit 1987. En de echte naam van deze Jessica is Malaika Trumpa. Het geeft al duidelijk aan dat ze van Duitse afkomst is. En ook Matthias Reim heeft hier een vinger in de pap gehad bij het produceren van het nummer. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte op deze doordeweekse dinsdag.
1: Van de Linden.

een beetje multitasken hier. Terwijl ik jullie voorzie van lekkere muziek. Zoals deze John Mayer met Heartbreak Warfare. Zit ik te kijken naar stukjes video van de Brabantse dag. En dat zit ik dan te kijken op de tv. Horizon TV. 24 uur te bezien. In dit geval. Je kan het zien op het kanaal van je aanbieder. Je tv-aanbieder.

Dat is ook weer zo'n nummer waar ik niet stil kan blijven zitten. Ik ben op dit moment mijn haar aan het laten groeien. Ik had vroeger best wel kort haar. Ja, vroeger, een paar weken terug. En dan ging je s'avonds naar bed, toen stond je vroeger op. Ja, ik hoefde nooit in de spiegel te kijken. Ja, behalve bij tandenpoetsen om even te kijken of mijn tanden wel helemaal wit waren. Ja, verder, kijk nooit in de spiegel. Maar daar moet ik toch wel een beetje aan wennen. Want als ik nu uit bed kom, zie ik er echt niet uit. Radio Horizon. En ja, dat betekent dat ik weer in de gel zit. Allemaal spulletjes aangeschaft. Via een bevriende drogist, laat ik het zo zeggen. Ik had eigenlijk een heel ander nummer in gedachten, maar goed, deze is ook goed. It must be heaven. Wat? Rock said. It must be have been love. It must be have been love. Oké, okay, nou.

Het zou liefde gehad zou moeten hebben. Zoiets. It must have been love. Rock zet ik heb een beetje moeite met die titel, geloof ik. Terwijl ik toch zeker op de Mule wel 2 jaar Spaans heb, of Engels heb gehad. Over Engels gesproken. Ik heb ook Duitse muziek in het... In de discotheek hier. En toen dacht ik bij mezelf, waarom ook niet? Mariana Rosenberg.

Originele 12-inch versie. De A-kant staat deze. In Your Eyes Only. Of In Your Eyes bedoel ik eigenlijk. De dance version. Op de andere kant van het plaatje staat In Your Eyes. De soft version. En het is grappig, het is uitgebracht in 1985. En hoewel de landen heel ver uit elkaar liggen, Denemarken en Italië, is het een gezamenlijke productie.

grappig. Het origineel dateert uit 1973, denk ik. 1973 is hij 74. En was toen al destijds in een hele hoop versies te beluisteren. En nu, zo'n kleine 50 jaar verder, dan deze mooie hit. De Summer Dance Hit. De Summer Dance Party Hit uit 2023. De remake van Popcorn. Oh, en dit is ook mooi. Dit is Kane hier op jouw Radio Horizon.

0: mooi, hè?
1: Ja.
2: Love me endlessly.
0: En ik had de extended version voor je.
2: Digitalo hier bij Radio Horizon.

0: En buiten Italo heb ik nog meer moois voor je. En dat is dan geen Italo keertje. Nee. Moet je maar mee leren leven.
1: Ja.
0: Ga je de auto tenminste wat rustiger rijden. We rijden tot de grens. Dit is America. Met The Border.

Tot zover mijn bijdrage op deze 25e augustus. En maak er een leuke avond van. Ik spreek graag je volgende week weer. Pas goed op jezelf. Dag.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
3: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon

triumph.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
4: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
3: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middag zon en maximaal 27 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik